van dat ik geen rust in mijn huis heb. En dat is door jouw muziek. Door de harde bas. En ook al heb je hem zacht staan, de bas dringt overal doorheen.

0: Als er een probleem is, moet je dat in principe proberen op te lossen met elkaar.
1: Ik doe gewoon de deur op slot.
0: Dat bedoel ik dus. Kom er nog aan toe.
1: Het allerbeste is natuurlijk, je gaat gewoon naar een naakstand.